Partij een keer je leven is een strijd. Samen voel partij een keer ons boer net achteruit.

aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: Hartelijk goeiemorgen,
1: Hallo.
0: mijn dierbare bendeliere. Lekker woensdag, klein zaterdag van een mistige, bewolkte viskes. Hallo jullie. Ja, dat is maar bewolkt. Ik heb nog niks zon gezien, nie, maar donker wolken. Nou ja, dit is niet licht. We donker wolken zijn licht niet bij ons. Nie. Nee, ons is mos die donker wolk, mensen niet. Nou ja. Dis woensdag, soos ek gesê het, klein saterdag gaan 'n lekker dag wees met 'n verrassertjie ook later vandag. En dit te lekker. Nou mense, wat is vandag op jou spyskaart? Ek wil nie weet wat jy gaan eet nie. Waarmee gaan jy jouself besig hou? Die van julle wat al gaan werk het, lekker, die wat van die werk af luister, welkom. En ek weet van twee nuwe winkelsentrums wat die hele dag na ons musiek luister. Wonderlik. Lekker man. So nou moet die advertensies maar aankom. Ene van die tyd. Nou ja. Kom, ons maak musiek en dan gesels ons verder. Julle wakker.

0: is met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: Betrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke bad.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien. Hy is nou een gerinde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vaat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skollie sal jou bederf.

0: Owen Susak, dranke begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn in ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

geleden, een beetje grijzer. Zo staat die tijd, ons wordt een beetje wijzer. Ik zal getuigen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mijn koning.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

rok. Gesê een vrou in een pakkie is diezelfde bok. Sy soek een bykie vroom vroom petrol trap. Soek een bykie soen soen loop sy glad. Doen het vir volk en vaderland my maat.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my kollega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike musiek en Bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

is nou Patrol met Chasing Cars en ek moet beg. Dit is nou een van daai, as ek nou die lirieke luister, dan sê hy, if I lay here, would you lie with me? En ons Engelse juffrou op die genote, Miss Petoers, sy het al best probeer om ons Afrikaanse oukies Engels te leer, maar die Engels gaan goed, al my goed wat ek doen is omtrent in Engels, maar daai is nog steeds een wat my gooi. Wanneer is het lay en wanneer is het lie? Daai, want party van die verlede tyd is dieselfde as een van die hede tyd. Hy bly maar vir my een van daai wat ek elke keer eers moet dink. Kom ons luister na die Bee Gees. Vat hom weer so terug hier na die 70s. How deep is your love?

Die Eagles is volgende op die speellys en ek sien tot my skok vandag dat een van my groot gunstlinge, Hotel California, is hierdie jaar 50 jaar oud. En ons het gepraat van ouderdom en hoe die ouderdom niemand laat agterbly nie. En is moeilik om te dink dat daai liedjie al 50 jaar oud is. Maar hier's 'n ander een van die Eagles, New Kid in Town.

Alhoewel nou nie vanavond nie, maar ons luister ook baie goeie Afrikaanse muziek op Naguil. Hier is net een vir vanavond en dit is Jan Blom, Maria Magdalena.

stemmen op je vensterbank. Maar geluk in zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jouw vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

bat gaino zon. Na vreemde plekke te vat, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, zoek om ons te doen, wel is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap, ik wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.